0: temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak Coco Sim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
8: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar het onvergetelijke van Abe is een middag op 13 juli van 1:30 tot 3:00 in het Van Abe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan dit onvergetelijke van ABBE-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van personen met Alzheimer, maar dat het ook positieve effecten heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Er is gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpel Shop.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli staat de Heilige Oda fietstocht op het programma. De start is bij de Heilige Martinuskerk in Sint Oederode, waar deelnemers tussen 9 uur en 10 uur kunnen vertrekken. De gratis fietstocht voert door het prachtige landschap van Sint Oederode en Sonnenbreugel en verbindt geschiedenis, natuur en cultuur in de geest van de Heilige Oda. Onderweg zijn er verschillende rustpunten met verhalen over Oda. De kerk en de omgeving, koffie of thee met iets lekkers is inbegrepen. Fietsen die tussen 9 uur en 9:30 vertrekken, ontvangen bovendien een zegen van pastoor van de Mortel. De tocht duurt tot ongeveer 12:30 in de middag op zondag 12 juli. De start is tussen 9 uur en 10 uur 's morgens bij de Heilige Martinuskerk in Sint Oederode.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot vinden deze zomer orgelconcerten plaats op het gerestaureerde Smitsorgel. Op zondag 12 juli speelt organist Tanny van Loon een concert om 3:00 middags. Het historische orgel staat bekend om zijn rijke en krachtige klanken en biedt een bijzonder biedt een bijzondere luisterervaring in de monumentale basiliek aan de markt in Oorschot. Later in de zomer, op zondag 30 augustus, volgt een tweede concert met organist Rob Nijlof. Eveneens om 3:00 middags. Een mooie gelegenheid om voor liefhebbers van klassieke orgelmuziek. Kom dus luisteren op zondag 12 juli om 3:00 middags in de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vita en Ronald staan op dinsdag 17 juli van 8 uur op de kiosk in Son. Vita en Ronald is een semi-akoestisch duo met een repertoire dat het beste valt te omschrijven als Americana. Ze spelen country, 60s, blues, folk en rock'n'roll. En ze hebben een breed repertoire van de Everly Brothers tot de Mavericks. Te beluisteren op vrijdagavond 17 juli vanaf 8 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 14 juli organiseert INV Best een best kort zomerwandeling. Vanaf de parkeerplaats bij Nieuwpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best. Tijdens deze begeleide wandeling neemt een IVN-gids en een begeleider deelnemers mee voor een ontspannende tocht van ongeveer 3 kilometer door de natuur. Het tempo ligt laag en de route gaat over goed begaanbare paden met onderweg mogelijkheden om te rusten. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is bedoeld voor iedereen die graag in gezelschap de natuur wil beleven. Na afloop is er gelegenheid om samen iets te drinken. Op dinsdag 14 juli bij Natuurpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 7.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas? Check freestays.eu. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur... De beste muziekvariatie voor het weekend, non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga-ziekenhuis in de Hofstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Vanwege een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn er zo'n 24 woningen tijdelijk ontruimd geweest. 50 tot 60 bewoners moesten hun huis uit, maar de meeste konden later wel weer terug. De brand ontstond op de bovenste verdieping en sloeg over naar naastgelegen woningen. Er vielen geen gewonden. Sommige woningen zijn onbewoonbaar geworden en voor de bewoners komt er vervangende opvang. Het dodental door de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is opgelopen tot ruim 4100. Volgens de regering raakten ook bijna 16.750 mensen gewond. De kans om nu nog overlevenden te vinden is volgens de autoriteiten zeer klein. Ondertussen groeit de kritiek op de overheid vanwege de beperkte hulpverlening na de ramp. De Verenigde Naties denken dat er mogelijk nog tienduizenden mensen worden vermist. De wederopbouw in het zwaar getroffen gebied gaat nog vele jaren duren. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
5: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

De muzieksafari is begonnen. Welkom. Ah, fijn dat ik jou, iedereen die ik elke week tegenkom hier op deze zender weer kan ontmoeten. Voor een heerlijke muzikale wandeling in de muzieksafari. Ja, weet je, wat je net hoorde, het nummer, dat was Mascara van Bailey Petrie. En wat een vibe, hè? Zo'n nummer dat je even rechtop laat zitten. Dus ja, weet je, die track die blijft altijd wel hangen. Dat, vooral als die laatste noot ook weg is, dan onthoud je dit wel. Wie weet wat we nog meer van Bailey gaan horen in de nabije toekomst. We gaan eens eventjes terug naar de jaren 70. Hele andere tijd waar ik je mee naartoe neem. Die eind jaren 70, discotheken vol licht, dansvloeren die nooit leeg raakten. En midden in die sfeer stond Belle Époque met een hit die de wereld veroverde. Wordt de hoogste tijd om dat gevoel dus eventjes opnieuw te beleven. Hier is Black is Black.

Je luisterde naar Just Once van James Ingram. Wat een tijdloos nummer, hè? Zo'n klassieker die je meteen terugbrengt naar de tijd van de echte soul ballads. Met een muzikaal verhaal dat misschien wel blijft hangen in je muzikale geheugen. Wie zal het zeggen? Goed, je luistert naar de Muziek Safari te beluisteren op jouw favoriete station. Er zijn van die liedjes die klinken alsof je door een oude doos met herinneringen bladert. Foto's, geuren, momenten die je dacht vergeten te zijn. Nou, The First Time van Damiano David voelt precies zo aan, vind ik tenminste hoor. Een stem die je meeneemt naar het begin van iets moois. Of misschien wel iets dat je nooit helemaal hebt losgelaten. Hier komt dat verhaal. Ik zal het je brengen, het nummer The First Time.

Ja, luisteren naar Mowing In van Quincy Jones. Weet je, zo'n nummer dat voelt een beetje als een soundtrack van de stad die nooit helemaal slaapt. Straatlampen, ze regen op de stoep. Ergens in de verte een trompet die dat ritme van de nacht bepaalt. Weet je, we laten die film gewoon lekker heel langzaam uitveden. Blijf lekker bij de muzieksafari op jouw favoriete station. We gaan verder met andere mooie muziek. Weet je, ken je dat ene moment waarop je ineens beseft hoeveel iemand voor je betekent? Nou, stel je voor, je zit in een auto, de regen tikt tegen de ruit en ineens valt alles op zijn plek. Nou, precies dat gevoel vangt Cilia Rombly in dit nummer die je zo dadelijk gaat behoren. Een stem die uit het hart komt en een mooi verhaal over de liefde. Hier is nog het lied Nog Niet Meer Zonder Jou.

Ja, ja, zo stapten we uit die tijdmachine dat ons bracht naar het jaar 1983. Het nummer Blue Monday van New Order. En zo'n nummer, als je ogen sluit, dan sta je zo weer in een club uit de jaren 80. Rookmachines, stroboscopen en zo'n dansvloer die beweegt. Dat had je ook wel in die tijd op bepaalde plekken. Goed, even een heerlijk terugblik op dat jaar 83. Weet je, soms is regen niet alleen water wat uit de lucht valt, maar alles wat je met je meedraagt. Nou, de Belgische zangeres Cato die vangt dat gevoel heel erg goed in haar single Als de regen valt.

Je luisterde naar I'll Be Landing Soon van Matthew Adams, een nummer uit 2021. En het, het verhaal is van iemand die na een lange reis eindelijk thuiskomt met een hoofd vol herinneringen. Het is 1989 en in de studio's staat het vol met cassettebandjes. En misschien ook wel bij jou thuis, bij mij thuis in ieder geval wel in die tijd. Ik had er enkele honderden van die dingen had ik. En nu heb ik er geen één meer. En achteraf heb ik er spijt van dat ik ze heb weggegooid. Maar goed, dat is gebeurd. Weet je, in dat jaar in de Vlaamse hitlijsten gebeurt er iets bijzonders. Er duikt een nummer op met het refrein dat je na één keer hoort niet meer loslaat. Anne van Clouseau. Dat groeit uit tot een klassieker en het wordt nog steeds generaties later luid meegezongen. Anne.

Een heerlijk nummer van Saint-Mier, het nummer Dark Before Dawn was dat. Pas prachtig hier in de muzieksafari. Weet je, het volgende track dat is het lied Motherland van de zangeres Natalie Merchant. En over dat lied wordt vaak gezegd. Weet je, het past zo mooi in de muzieksafari, want het gaat eigenlijk meer over een landschap waar je doorheen wandelt, vol herinneringen. Nou, past dat bij de muzieksafari? Of past dat niet bij de muzieksafari? Ik laat het maar aan jou over. Hier komt staan Natalie Merchant, Motherland.

Ja, ja, typisch zo'n jaren 80 nummer over een jaren 80 droom. Een droom over grote ambities. Starmaker van The Kiss From Fame was dat. Goed, we gaan het eerste uur bijna afsluiten. Nog zo'n even ruim 5 minuutjes, dan is het zover. Tijd voor een kop koffie of wat dan ook. En dan zie ik je graag straks terug bij het tweede etappe van de muzieksafari. We gaan eruit met een nummer van Marianne Weber, Een Meisje Huilt. En wellicht ook nog wel Ilse de Lange met I Love You. Ze zeggen tot zo dadelijk.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om snelle eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook twee voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Ze zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent belangstelling te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. De zaak betekent een forse verslechtering van de samenwerking tussen de twee Amerikaanse technologiebedrijven. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. De 78-jarige voormalige minister werd donderdag met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in het zuidwesten van Engeland. De verdachte is een 26-jarige Brit die werd aangehouden in Newton Abbot, ongeveer 15 kilometer verderop. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme of een politiek motief. Widdecombe was jarenlang parlementslid en later actief voor Reform UK. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.
4: Je luistert naar de Muziekspari.

Ja, we zijn begonnen met de Muziek Safari, het tweede uur en de tweede etappe van deze muzikale wandeling. Fijn dat je er nog steeds bij bent via jouw eigen radiostation, jouw liefste radiostation, om het zo maar even te zeggen. Begonnen met Zoeken Nicht nach Gold. Ja, dat was een relatief nieuwe popslager, duet van Dominique Heinz met Jannica en Julie. En een lied over het vinden van de ware liefde en eerlijkheid. Mooi begin van het tweede gedeelte van de Muziek Safari. Let Me Think About It. Ja, weet je, is een bekende dancehit uit het jaar 2007 alweer van de Deense zangeres Ida Kor. Het nummer is geremixed door de Nederlandse DJ Fede Lecran. Het nummer combineert core soulvolle zang met die stevige house beat. En werd oorspronkelijk uitgegeven in 2006. En het nummer werd een grote internationale hit en was ook wel populair. Een van de populairste nummers van Ida Kor komt aan.

Black Myself van Amethyst Kia. Een krachtig genomineerd protestlied dat hele scherpe maatschappijkritiek combineerde met persoonlijke ervaringen over identiteit, racisme en veerkracht. Het nummer werd oorspronkelijk uitgebracht in 2019. En een wat latere versie, wat de rauwere solo-versie, kwam uit in 2021. En daarmee vestigde Kia zich als een belangrijke stem in de Americana en roots muziek. Ja, weet je, de muzieksafari is het programma van de tegenstellingen. Daar hou ik van. En we gaan lekker verder waar we gebleven zijn. Verder met In My World, nummer van de Nederlandse DJ en producer Afrojack. En de track die bevat vocalen met de vraag Will you promise me one thing? En dat nummer past precies binnen Afrojack's kenmerkende elektronische dansstijl.

The Gentle Rain, de klassieke bossa nova compositie die door de Belgische jazzlegende Toets Tielemans weer op virtuose wijze werd vertolkt. Trouwens, het nummer is oorspronkelijk gecomponeerd door de Braziliaanse gitarist Luis Bonfa met teksten van Matt Dabby voor de soundtrack van de gelijknamige film The Gentle Rain uit 1966. Goed, heb je weer wat extra informatie gekregen. Verder met Nederlandstalig. Suzanne, een in 1969 uitgebracht Nederlandstalige cover van Herman van Veen, oorspronkelijk van Lennart Cohen. En de Nederlandse tekst is geschreven door Rob Crispijn. Ja, weet je, beschrijft een melancholisch poëtisch beeld van een vrouw die de verteller meeneemt naar haar huis bij de rivier.

is van Doe Maar uit 1983, geschreven door Ernst Jans en afkomstig van hun succesalbum For Us. Ja, weet je, dat nummer beschrijft toch op kritische wijze de vader-zoon-conflict en die strakke opvoedregels van een oudere generatie. Vooral goed beschreven in die refijnregels: stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg u. We gaan eens verder met de Maxi Safari. Wordt weer hoog tijd hier in de Muziek Safari voor dit onderdeel. Ruim 8 minuten, Club der Belugas, een bekende Duitse band opgericht in 2002. En die wordt beschouwd als een van de toonaangevende projecten op het gebied van New Jazz Lounge en Electro Swing in Europa. Geluid, een beetje een mix van die jazz en al die andere sounds die ze mooi, heel erg mooi kunnen combineren. We horen ze nu tezamen met Brenda Boykin en Heart Swing Traveling Man, een live opname.

Dat was hem dan, de Maxi Safari voor deze week. En de dame die je hoorde zingen, dat was Werner Boykin samen met de Club Des Bulikas met Heartswing Truffling Man. Ingrid Michaelson, een bekende Amerikaanse singer-songwriter, muzikante, componiste en ja, toch wel een beetje bekend om haar unieke mix van indie pop en folk en al dat soort zaken. Een nieuwe single van haar, I've Got My Love to Keep Me Warm.

De Fate of Ophelia, een nummer van Taylor Swift, afkomstig van haar album The Life of Snow Showgirl uit 2025. Het verhaal over die tragische Shakespeare-figuur Ophelia, die ze gebruikt als metafoor voor haar lied. Ook een sterk staaltje literair geïnspireerde popmuziek trouwens, hoor, van haar. Fantastisch toch. Fantastisch, de samenwerking van Fantastisch en Lastig van de Belgische zangeres Eva de Roveren. Debuutsingle in 2006. Het verhaal over die eigenzinnige, een vlot liedje over verliefdheid en de combinatie van de fantastische en lastige kanten daaraan.

They All Went to Mexico, een single van Carlos Santana, tezamen met Willie Nelson en Booker T. Jones. En dat woord Mexico wordt gebruikt als metafoor voor verlatenheid, waarbij de verteller achterblijft terwijl vrienden, familie en dieren vertrekken. Het is me toch wat, hè, die eenzaamheid. Verder met In het kleine café in de haven van Pierre Cartner, wel Vader Abraham, geschreven in 1974. En het ontstond in Eetcafé Het Schippershuis in Hoorn, terwijl hij wachtte op een journalist. En dit lied is 250 keer gecoverd, minstens. En brengt nog lekker wat

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 1:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Op de Bahama's zijn 10 mensen omgekomen bij een ongeluk met een klein vliegtuig. Het toestel van Flamingo Air was onderweg van de hoofdstad Nassau naar San Andros en stortte rond 1:00 middags neer in het noorden van het eiland Andros. Aan boord waren 9 passagiers en de piloot. Niemand overleefde de crash. De Bahamaanse premier Davis sprak van een dag van rouw, juist op de nationale feestdag. Alle toestellen van Flamingo Air blijven voorlopig uit voorzorg aan de grond. In Berlijn houdt een man sinds vrijdagavond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De gijzeling begon rond 10:00 in de wijk Marienfelde, in het zuiden van de Duitse hoofdstad. De politie is massaal aanwezig en staat in contact met de gijzelnemer. Over zijn motief en de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Medewerkers van de supermarkt zijn in veiligheid gebracht. Het gebied rond de winkel is ruim afgezet en omwonenden wordt gevraagd uit de buurt te blijven. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om sneller eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook 2 voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Zij zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent interesse te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.

En we starten meteen goed op deze ochtend. Neil Diamond. Een hele goede morgen. En dan zijn we weer. Twee uur lang kan je luisteren naar het programma Een Goeiemorgen met Peter. En de komende twee uur gewoon leuke muziek. En dat speciaal natuurlijk er voor jou.

Ik draai de uitvoering van Robbie Williams en Nicole Kidman. Petula Clark. Ken je hem nog?

En dat voor de liefhebbers van rotten ijs. Hou me vast, want ik val. Gilbert O'Sullivan.

blijft een hele leuke plaat. De George Baker Selection en Little Green Bag. The Fortunes. Terug in de tijd. En dat kan niet allemaal. Komt-ie. Ze gaan zo voor je zingen.

Herman Brood, en die vrienden, als je wint. Julio Iglesias. En dat bij het station waar muziek in zit. 24 uur per dag.

0: En dat is eigenlijk een zomers plaatje, hè? Als ik deze plaat hoor, dan is het inderdaad een beetje een zomerse gevoel in mijn hoofd. Hè? Ja, ik
1: ken het wel. Together, didn't we?
0: Hey, Barry.
1: Nobody but you.
0: Barry White.
1: And me.
0: Inderdaad.

Nancy Sinatra. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Ja, beste luisteraars. De eerste uur is alweer bijna voorbij. Ik ga een kopje koffie inschenken.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Langs de A4 en A44 bij Weteringbrug woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Daarbij komt veel rook vrij die vanaf de snelweg goed te zien is. De A4 en A44 blijven voorlopig open, maar de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere uitbreiding te voorkomen. De oorzaak is nog onbekend. Voor zover bekend was niemand in het pand aanwezig. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 1:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die 1 juni werd gesloten. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden. Araghchi waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid in de VS moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laten nieuwe blauwe verflagen op sommige plekken los. De renovatie kampte eerder al met algen- en verfproblemen. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB.
1: Het is de muziek.
4: Het is de muziek die het hem doet.
0: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.

Zo, daar zijn we weer met het tweede gedeelte. Een goedemorgen met Peter. Wat gaan we de komende uur doen? Gewoon de betere muziek, speciaal voor jou.

En dat is een tijd geleden dat we deze plaat gedraaid hebben. We gingen terug naar het jaar 1972. En deze plaat stond zelfs weken en weken lang in de top 40.

En dat was dan een hitje van Spago, One Night Affair. Adam Noot. Linda.

ik draaide er een van Michael Jackson. En dat natuurlijk met zijn This Is It. Dan stop. Wat stop? We stoppen niet. We gaan door. Fleetwood Mac.

0: En je hoort het, we draaien van alles wat. Gewoon de betere muziek hier. En dat bij het station waar muziek in zit. Als de morgen is gekomen. Dan luister je gewoon naar dit programma natuurlijk, hè. Jan Smit, goedemorgen.
1: Ik lig gebroken in mijn bed.

Nou, maar wij zijn de, je beste vriend hier. Dat was er een van James Taylor. One Way Ticket. Een top 40 hitje uit 1979.

was een lekker discoetje, zeg. Uit 1974. Ja. Oh, dat zeg ik fout. Dat moet zijn 1979. Foutje moet kunnen. Dit is 1974. Hier is Capoation.

ja, het station. Met de betere muziek en dat 24 uur speciaal voor jou. Britney Spears. Sometimes.

Come to my island, Casey and the Sunshine Band. Ja, beste luisteraars. Kijk ik even naar de klok. Het is weer voorbij. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Maar ik zou zeggen, blijf lekker luisteren vandaag. Want ze gaan hier 24 uur door. 24 uur per dag. Gewoon gezellige muziek. Ik wens je nog een leuke dag toe. En wat mij betreft tot de volgende keer. Bye bye.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er waren voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. Bij windsnelheden van 200 km per uur vliegen stukken puin door de straten, duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit en er zijn honderden vluchten geannuleerd. Zondagochtend plaatselijke tijd zal de tyfoon China bereiken. In de havenstad Wenzhou worden uit voorzorg 600.000 inwoners geëvacueerd.

0: De beroemde reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat de nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken weer los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Volgens het land hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden en waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
3: Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

Ja, het is weer zover. Het is weer gewoon tijd voor een uitzending van Radio Berkenstaat. Ik zeg tegen iedereen een welgemeende goedendag. En het is weer, wordt weer een uur met allerlei muziek. Leuk en misschien wel uniek, nooit gehoord. En ja, ook misschien wel iets van ik denk van verdorie, waar haalt die toch vandaan? Ja, dat is mijn geheim. Lekker gewoon mijn geheim. We gaan beginnen in 1989 en we doen dat met de, ja, zeg maar de formatie Bananarama. Een aantal dames die ja, toch wel heel erg populair waren op dat moment. En die, ik moet even kijken, want nou gaat het hier helemaal fout. ja, die heel, heel... Nee, ik ga het anders doen. Ik ga het anders doen. Ik ga eerst even iets anders draaien. Van Dave, die Dozy, Wiki McIntitch. Ja, een formatie die, meen ik, disjockey moeilijk vond om uit te spreken. Er waren er ook zoveel. Dave, die Dozy, Wiki McIntitch. Ja, en dit is hun enige nummer 1 hit in Engeland. The Legend of Xanadu.

0: Jazeker, Dave, die Dozy Big Mickey Titch. En waarom draaide ik deze? En natuurlijk omdat het een eerste nummer 1 hitnotering was. Maar deze week overleed niemand minder dan John Diamond. Die bekend stond als Biggie. Hij overleed op 5 juli, 5 dagen voor zijn 82e verjaardag. 31 jaar oud. En daarmee is er nog maar 1 in leven. En dat is Mick. En dus Dave D. Dozy, Mick en Titch, Michael Wilson en Dave D. was de eerste die, die overleed. David Harmon in 2009. En toen Dozy, Trevor Davis, in 2015. En even kijken, daarna was het Titch in 2014. Die was eerder dus in dat geval. Ian, Amy. Ja, het is een heel gezelschap wat gedund is. Maar ze werden ontdekt in 1964 in het voorprogramma van de Honeycombs. U weet wel, die groep met de eerste vrouwelijke drummer. In 1972 gingen ze uit elkaar. En daartussenin zat een hele trits met leuke muziek wat dat betreft. En dit was dus The Legend of Xanadu. En elke keer was er wel weer wat anders wat ze ervan maakten. Ik zal er nog best een keer wat van draaien. We gaan eens even kijken of dit gelukt is.
1: 1, 2, 3,
2: wait, wait, wait. What's the first line again?
1: Help.
2: Oh, yeah.
1: 1, 2,
2: help!
1: No, wait.
2: Sorry.
1: 1,

0: bananas fresh too early again.
1: That's it, I'm leaving.
2: That's in the can, Pete. It's in the can. It's in the can.
3: It's a wrap.
0: Shut up, Kim.
4: Ja, ik zie dan altijd die clip voor me op YouTube. Bananarama en Help in het kader van Comic Relief 1989. Wat is Comic Relief? Dat is een Engelse liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor het voeden van arme mensen, arme kinderen in de wereld. En één keer per jaar houden ze een Red Nose Day. En dan wordt eigenlijk van de artiestenwereld in Engeland verwacht dat ze daaraan positief bijdragen. En ze samelen daar toch een redelijk bedrag voor in. En elk jaar dan is er wel iets te lachen. En dit keer is het Bananarama. U moet hem op YouTube maar eens bekijken. Maar dan wel Bananarama Help. Comic Relief 1989. Wij gaan met Friends and Saunders natuurlijk. Hè, want het waren niet alleen de Bananarama dames. Maar Friends and Saunders die hadden hun stempel daar ook op gedrukt. Wij gaan naar een duet uit 1988. Een aantal maanden voor zijn overlijden was Roy Orbison met Bruce Springsteen samen de studio ingedoken en zij brachten te horen Sweet Dreams, Baby.

0: Ja, het is een duet wat voorkomt op de, ja, op de LP, op de CD moet ik zeggen. Roy Orbison and Friends, Black and White Night op 3 januari 1988. Dus een aantal maanden voor zijn dood. En hij trad daarin op met ja, een heleboel van zijn grote hits. Met begeleiding inderdaad met Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello, Jackson Brown, Stephen Souls. En dan de dames die u hoorde op de achtergrond, dat waren Katie Lang, Jennifer Warnes en Bonnie Raitt. En als u nou zegt, ik wil echt gewoon echt live die man nog eens even horen zingen, dan moet je op YouTube maar eens even invullen. Black and White, Roy Orbison. Prachtig. Het is een uitzending van een uur, geloof ik, maar je krijgt er eigenlijk niet genoeg van. Wij gaan eens even wat anders doen.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Ja, ik ben toch een beetje stout geweest, hoor. Want ik kreeg gisteren het verzoek in verband met het... toch wel plotseling overlijden van Bonnie Tyler... om It's a Heartache te draaien. Maar ik vind dit toch eigenlijk wel een prachtige samenwerking... tussen de Française Karin Anton en Bonnie Tyler. The Total Eclipse of the Heart. 1983 had ze daar een dikke vette hit mee, Bonnie Tyler. En in 2003 besloten de twee om dit duet te gaan doen. Dus... De Bergenstaten verzoekplaat is eigenlijk een beetje, weliswaar met goedkeuring van Bergenstaten, anders geworden als wat ze aanvankelijk hadden willen hebben. We blijven bij de dames en we blijven bij één dame die toch wel genoemd mag worden als degene met de leukste, mooiste, aardigste stem in Nederland. Dit is Anita Meijer en die zingt een beetje over zichzelf eigenlijk.

een zangeres die we eigenlijk toch wel dik aan ons hart gesloten hebben. Anita Meijer. En dit was een beetje haar levensverhaal. Anita, that's my name. Nog eventjes over Bonnie Tyler. 75 jaar is ze geworden. Ze had in 6 mei een spoedoperatie ondergaan in verband met een geperforeerde darm. Is toen in een kunstmatige coma gehouden. Maar plotseling ging er van alles fout. En ze is onverwacht toch overleden. Ja, en dan zijn we toch weer een icoon kwijt. En jongen. Het gaat toch wel eigenlijk hard zo rond die jaren 70, 80, dat ze allemaal naar de eeuwige jachtvelden en naar het eeuwige koor vertrekken. Deze man is daar nog niet aan toe, Michel Delpech. En White is White.

White is White. En het gaat over de muziek op het Island White met Donovan en Bob Dylan en zo. Michel Delpech zong daar in 1974 over. Wij gaan internationaal verder met 1979. In 1979. En wij gaan eens even kijken hoe het met het Eurovisie Songfestival. Het Eurovisie Songfestival stond.

0: kwam uit Kaapverdië. Ik weet niet of ze toen ook al voetballen, maar goed. En werd in 1971 tweede op het Eurovisie Songfestival. Israël werd toen voor de eerste keer eerste met Halleluja. En Nederland, ja, Nederland, wat in Nederland van de 19 landen werd zij 12e met Xandra, oftewel Sandra Rever, die inmiddels ook alweer in 2017 overleden is. Dus jongens, jongens, jongens, het is de uitzending van de overlijdensgevallen vandaag, volgens mij. Deze man die bestaat nog, schrijft nog wekelijks een column in het NRC. En hij weet als geen ander op zijn manier te vertellen hoe de vakanties bij hem er vroeger uitzagen.
1: Het is een geweldige familie. Hey, wij hadden ook altijd leuke vakanties. Mijn vader en mijn moeder en mijn broer en ik, wij gingen altijd naar Spanje. En Spanje, dat was fantastisch. Dat was in de jaren 60, want daar heb ik het over. Was dat toch een risicoreis, hè? Als je dan naar Spanje ging, dat was een onderneming. En als je nu tegen iemand zegt, dan ga je met vakantie. Oh, dat weet je niet. Frankrijk, dan is het kut weer eens. Dan rijden we door, zien we. En hoe lang ga je? Oh, zolang als je kan pinnen. Weet je, dat is nu. Ja, maar dat was vroeger niet. Vroeger, als de familie in juli naar Spanje ging, dan stond mijn vader in januari al een beetje nerveus bij de ANWB. En er was toen nog een gewone club zonder 06-nummers die geen fuck aan je wilde verdienen. En stond hij daar bij die balie en dan wilde hij een goede reisverzekering en een boekje met propere overnachtingsadressen. Ja, en een redelijke routebeschrijving, want de familie ging met vakantie. De auto kreeg 4 keer een grote beurt. Moeder jaloers. Ik bedoel, ik weet alles nog. Ik weet alles nog. Mijn moeder ging dan naar de apotheek en die zei dan, heeft u iets tegen wagenziekte? Dat was een ziekte toen, wagenziekte. Mijn broer had dat, we hoefden maar een meter te rijden, om begon niet te kotsen. En ik kon niet tegen die lucht en dan begon ik ook. En zo gauw mijn ouders dat roken, dan gingen ze ook. Wij zaten vaak in zo'n volgeprinta, de auto maar gereden. Ja. Echt zo erg dat mijn vader een gaatje aan de binnenkant moest krabben om een beetje, ja. Maar het waren fantastische vakanties, het was geweldig. En het hoogtepunt van de vakantie was eigenlijk voor de vakantie. Dat was namelijk als mijn vader de auto ging inpakken. Dat was het leukste. Dat was fantastisch. En mijn broer en ik wisten ook altijd dat wordt lachen. Dus wij lagen al klaar onder de rhododendrons. Dat was echt geweldig. En mijn vader deed dat altijd de avond van tevoren. Moet je voorstellen, dan stonden er 16 van die koffers op de stoep. En mijn ouders die hadden zo'n kutkadet, zou ik maar zeggen. Zo'n kutkadet. Gaan we een beetje zuinig mondje trekken, zo van. Kut. Ja, mevrouw, ik kan ook gewoon kadet zeggen, maar dan komen er minder mensen. En, ja, ik weet wel hoe mijn handel in elkaar zit, hoor. Ja. Straks iedereen in de pauze, wat is die grof, hè? Ja, lekker, hè? Oh. Ja. Maar moet je je voorstellen, hier stonden 16 van die kutkoffers en die moesten in die kutkofferbak. Zullen we het zo uitleggen dan? Dan moet je voor, en dan na 4 koffers zat die kofferbak vol. En dan mijn vader, godverdomme. Het lijkt wel of we gaan emigreren, godverdomme. De hele straat moet zeker mee, godverdomme. En dan ging die ouwe nadenken, althans, zo keek hij. Weet je wel zo. En op een gegeven moment had hij een inval, dan had hij een nieuw systeem bedacht. En dan gingen de grote koffers eruit en dan deed hij de kleine koffers, goed idee. Maar na 7 kleine koffers zat het ding ook alweer vol. En dan mijn vader, godverdomme. Wie neemt er nou moonboots mee naar Spanje? God, domme. Beauty case. En als je nou enig resultaat ziet, oké. God, domme. Je kan het beter spookdoos noemen. God, domme. En dan stond die ouwe te dampen en te zweten en te beuken en te duwen en te persen. En op een gegeven moment, tak, dan was hij dicht. Maar dan gebeurde het, want dan ging namelijk de voordeur open. En daar stond mijn moeder met nog 2 koffers. Ja. En dan zei ze, Herman. Vergeet jij deze niet? Ja, maar ook meteen hem de schuld geven, hè? Vergeet jij deze niet? En dan mijn vader, godver, de gloeiende tering, godver. En ik al die woorden opschrijven en heb ik nu mijn halve repertoire aan te danken. Alleen dat kut heb ik zelf moeten verzinnen. Nou. En dan stond die auto uiteindelijk klaar met zijn spatlappen op de grond en met zijn koplampen naar boven. Denk maar even aan Marco Bakker, zou ik wel zeggen. Weet je de arena-stand, zou ik maar zeggen. Weet je zo. En dan zei mijn, dan zei de buurman, hoe gaan jullie? Ik zei, nou, ik denk vliegen, denk je niet? En dan gingen we de volgende dag gingen we al heel vroeg weg, heel vroeg. En dan ging de hele buurt ons uitzwaaien. Niet dat we zo populair waren, maar ze wilden zeker weten dat we opgesodemieterd waren. Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen, denk ik, hè? En dan moet je je voorstellen, dan zat mijn moeder al klaar in de auto, echt 's morgens heel vroeg. En mijn broer en ik zaten ook al klaar. En mijn vader, die kwam dan maar niet. Zaten we zo te wachten van, wanneer gaan we nou, weet je wel. Maar mijn vader die ging dan staan ouwe hoeren met de buren over de te nemen route. Alsof we met een roedel olifanten over de Alpen heen moesten, jongen.
0: Ja, goed, goed. Vakantie in de jaren 60 uit zijn programma in 1997. Joep van het Hek. En nou we toch op vakantie zijn. Ja, we hebben het net gehoord. Hè. We gaan naar Frankrijk. En als het weer is, dan rijden we door. Maar we gaan naar Frankrijk en dan blijven we steken met de heren Gray en Barbelivien. Oftewel Phyllis Gray en Didi Barbelivien. En zij hebben het over haar. En niet cheveux, maar elle.

Een lofzang op haar. Uit Frankrijk. Wij gaan uw kennis eens even testen. Of u dit zich nog herinnert.

blijft leuk om aan te luisteren. To All the Girls I Loved Before 1984 waren dat Julio Iglesias en Willie Nelson. En in 1987 waren het Joost Witte, de drummer en gitarist Gerard de Braconnier, die uit, altijd uit Toontje Lager kwamen, die besloten om het op een andere boeg te gooien. En die richtten samen Captain Gumbo op. En waarom zeg ik dit? Omdat deze week bekend werd dat Gerard de Braconnier op de leeftijd van 70 jaar is overleden. En als ik heb Toontje Lager, dan is het eigenlijk ja, toch wel de bekendste. Is net als in de film, ik wil het. Maar met Captain Gumbo gingen zij de, ja, een beetje de tour op van Cajun en Zydeco. En in 1991 hadden ze met een oud nummer uit 1928 heel veel succes. Allons à Lafayette. Dus ter nagedachtenis aan Gerard de Braconnier is dit Gumbo. Captain Gumbo zelfs.

Ja, heerlijke Zydeco is dit, Captain Gumbo en Lafayette. Maar het nummer, wat ik al zei, dateert dus eigenlijk al uit 1928. En een, bijna 40 jaar later zijn het de jongens van de surfcultuur die dit nummer tegen horen brengen.

dit was zo wel een beetje het bekende begin van de Beach Boys. I Get Around in 1964. En we gaan het rustig doen. We gaan het even heel rustig. Dat doen we namelijk met een duet uit 1988 van Kylie Minogue en Jason Donovan. Twee op dat moment heel bekende artiesten. En die besloten speciaal voor hen een nummer te zingen. Especially for you.

Ja, I want to show you en daarna waren ze heel snel weg in ieder geval. Especially for you, Kylie Minogue en Jason Donovan. En wij zijn er weer doorheen. Wij gaan de laatste doen. Dat is een instrumentaaltje uit 1965 van de Belg André Brasseur. En Herlibert, denk ik. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende maal.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Daar zijn uit voorzorg de activiteiten met dieren stopgezet. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Ook klaagden gebruikers dat ze automatisch waren aangemeld voor de nieuwe functie. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. Het 20 meter lange dier liep ongeveer

0: 150 miljoen jaar geleden op de wereld rond en is door de ontdekkers Uragasaurus calicinensis gedoopt. In mei werd ook al een langnek dinosaurus in Thailand opgegraven. Die woog 27 ton, zoveel als 9 olifanten. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden. Op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
6: 10 minuten lang.
7: Je muziektherapie begint nu.
8: Mooi.

0: Propaganda. Het was, zoals ze zelf omschreven, meer een project dan een groep. Het album heette Secret Wish en het is een mijlpaal geworden. Pre-Machinery werd een alarmschijf bij Veronica op 3... en kwam uiteindelijk op nummertje 12 in de enige echte. In Vlaanderen vonden ze hem nog wat mooier. Daar kwam hij maar liefst op 9. Het was de opener van Muziektherapie, sessie 599.
1: Muziektherapie.
0: Een muziekgolf met onder veel meer zomaar een mooie track van een klassiek album. Maar nieuwe deunen die echt goed klinken. The Queen of Rock hoor je ook nog een keer. Er is popnieuws, wat heerlijke oudjes en uiteraard ontbreken ze ook dit keer weer niet. Kwart voor, de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Unsound Part 1, een beetje, nou zeg maar, traag gestart had de plaat destijds. Hij werd uitgebracht door Rob Hoek in 1965, maar pas 5 jaar later werd het een hit. En toen was het ook met zijn enige top 10 hit. Nummertje 8 kwam die, Rob Hoeken. De Rolling Stones hebben net een nieuw album uit, maar wij zetten de tijdmachine 60 jaar terug. Aftermath verscheen. Ook Lady Jane staat erop in Out of Time. En Mother's Little Helper ook trouwens. Flight 505 tot het popnieuws.

En jawel, nog meer optredens van de Eagles in de Las Vegas Sphere. 4, 5, 11 en 12 december spelen ze er ook nog eens. In september 24 stond het er voor het eerst en nu komt het totale aantal optredens daar op 68. En Elton John geeft toch nog eens twee concerten. Op 2 en 3 oktober speelt hij in Mexico stad. En dat is voor het eerst in 14 jaar. Carlos Santana treedt voor het 14e jaar op in de House of Blues in het Mandalay Bay Casino and Resort in Las Vegas. In september en november is hij er dan 16 keer te vinden. En op 6 november verschijnt een nieuw album van Asia. Indigo heet het. De eerste single heeft de titel Into the Light. En die hoor je zo meteen.

0: Nou, dat klinkt toch zeer vertrouwd, kun je zeggen. Asia met nieuw werk. Er werd al aan gewerkt, nog met John Wetton. Nou, die overleed natuurlijk helaas. En vorig jaar zijn uiteindelijk alle stukken opgenomen. Meer dan 40 jaar actief zijn ze al, Asia. Nog een paar maandjes dus. En dan komt het nieuwe album Indigo. Je hoorde Into the Light. Terug naar eigen land.
1: Gouwe! Gouwe! Reis door de tijd. Jij mag de pijn, mag Mozes kiezen.

legendarische heren, de Golden Earring, met de opvolger van Sound of the Screaming Day, geschreven door Sjors en Rinus. Together we live, together we love. En dan nog meer uit eigen land. Het is inmiddels, niet te geloven eigenlijk, 28 jaar geleden dat ze dat doorbraak beleefde. I'm Not So Tough heette dat nummer. Ze heeft nieuw werk, Something Good, Ilse de Lange. Nieuw.

0: Klinkt wel lekker, hè? Ilse met een nieuwe Something Good.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Met nog een andere dame, de Queen of Rock, met de tweede single van haar album destijds, Foreign Affair. Tina Turner, Steamy Windows.

Brad was uit elkaar. David Gates ging solo en kwam hiermee het verbijsterend mooie Sweet Clouds and Rain. Muziek uit 1973. De volgende, die is 2 jaar ouder en we blijven eigenlijk nog een beetje in de zoete hoek, zeg maar. In 1969 geschreven door Bonnie Bramlett en Leon Russell. Het is onnoemelijk vaak gecoverd, onder meer door de Carpenters. Superstar.

Een van de mooiste zangstemmen uit de geschiedenis van de popmuziek. Karen Carpenter. De Carpenters. En een superstar. Straks de Beatles, maar eerst nog even iets anders. Dennis Wilson, een van de drie Wilsonnen van de Beach Boys, ging in 77 solo. Op zijn eerste album stond River Song, wat hij samenschreef met zijn broer Carl.

0: Ja, echt wel de Wilson sound, zeg maar. Dat is Wilson. Dat is een river song.
1: Kwart voor. De Fab Four.
0: 1965. Je had de bioscoopfilm Help. Je had de hitsingle Help. En je had natuurlijk het album Help. Met onder meer de volgende.

0: Muziektherapie met de Fab Four, altijd zo rond kwart voor. Tell me what you see.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.
0: 11 september 2001, de wereld veranderde. Die avond werd het nummer geschreven, 2 dagen later opgenomen. Coldplay en Politic.

0: Onmiskenbaar Coldplay verschenen in 2002, Politic. Aflevering 599 van Muziektherapie. Mijn naam is René van der Labelen. Ik hoop je volgende week weer te treffen. Graag tot dan.
1: 2026.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. De man trok gisteravond bij de kassa van de supermarkt ineens een groot mes. De collega's van de kassière vluchtten naar buiten en waarschuwden de politie. Rond 9:30 vanmorgen werd de verdachte overmeesterd en de vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram,

0: zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
7: SNB.

En dat was Paula Dennis. Ja. Ze zeggen wel zo, je gaat heel weinig terug naar de jaren 50. Ja, dat klopt. Maar nu, dit is echt een oude gauw uit de jaren 50. Nederlands taal voorzien door Juni Hoes. Paula Dennis was dat met Janus. Janus, pak me nog een keer. Ja, Janus. Je moet eraan geloven, of je wilt of niet. Zo, we zijn er weer. Welkom bij de nieuwe aflevering van de Flashback Show. Nieuw uurtje, Flashback Show. En ja, die liedjes uit de jaren 50, die duren zo ongeveer maar anderhalf, twee minuten. Dus wat dat betreft is dat heel snel. We zitten niet zo lang bezig. We zitten pas in de derde minuut hier in de Flashback Show. Goed, welkom allemaal. We gaan er een gezellig uurtje van maken dit. En muziek uit de jaren 50, die hebben we dus al gehad. 60, 70, 80, 90, zero's, noem maar op. Tot en met, ja, hier een paar jaar terug nog, hè. En een paar jaar terug hebben we nu dus. Want de volgende opname die we zo meteen gaan draaien. Dat is een opname van Kensington met All for Nothing. En ik zal eens kijken of ik hem gestart kan krijgen. Komt-ie!

Dat was de formatie Boyzone. Had het natuurlijk al lang herkend met A Picture of You. Ik denk een van de eerste hits die zij hadden. In ieder geval een hit voor hun grote No Matter What. Je weet dat wel, hè, van 1998. Goed, eens even denken, wat zijn we gebleven? Daarvoor hadden we Jolly Jacqueline van Lucille Starr uit 1965. En ja, het was een bandopname, dus een beetje slecht. Maar ik blijf er altijd bij zeggen, als het nummer lekker klinkt, als het nummer mooi klinkt, als het nummer gezellig is, zo moet ik het zeggen, dan krijg je hem toch door uw luidspreker binnen, hoor. Want ja, ik vind dat gewoon, dat hoort gewoon bij. Goed, waar zijn we gebleven? We zijn gebleven met Hedy Sanders. We gaan snel door met de volgende plaat. En we doen dat met een opname van Creedence Clearwater Revival. Als het goed is, krijg je een singeltje bij, maar ik weet niet wat er... Ja, daar klopt dus geen bal van. Die zocht ik helemaal niet. Maar goed, nou goed, we doen gewoon aan de gang. Huppakee! Geschreven door John Fogerty. Je weet het, de liedzanger destijds van Creedence Clearwater Revival uit het begin van de jaren 70. En de nummer was populair in hitparade met Have You Ever Seen the Rain? Someone...

0: Creedence Clearwater Revival was dat met Have You Ever Seen the Rain? En ze zetten net een beetje te vroeg de microfoon open. Dat mag eigenlijk niet, maar goed. Ja, waar zijn we gebleven? Nou hebben we wel een singeltje. Ja, is
1: goed. Dit is de Flexback Show. Ja. Presentatie Martien van Pinksteren.
0: Maar terug in de tijd naar het jaar 1989. Dat is echte popmuziek hoor. Jawel, hier is Alice Cooper. Ja, de grote hit in de hitparade met de volgende plaat. Potion.

0: Ja, het is meer dan genoeg geweest. Het is heel leuk en heel aardig. Maar het gaat er eigenlijk, wat mij persoonlijk betreft, net een beetje te wild aan toe. Ik hoop dat u wat dat betreft een beetje met me eens bent. En dan mag de pret niet drukken dat dit toch een enorme grote hit is geweest in 1989. Hier in de hitparade. We kappen hem af en we gaan snel verder met een Nederlandstalige plaat. Want we hebben weer een oudje uit de jaren 50 gevonden van Doris. Nou, hij kraakt een beetje. Maar dan mag de pret niet drukken als je zulke rozen hebt. Doris.
1: Zulke rozen. Als

al had ik geen riks meer voor de gordijn. Want het behang zou om te zoenen zijn. Ik hou niet van een streepje of een ruitje op de muur. En ook niet van een stippel, al staat het nog zo duur. Ik krijg gewoon de kriebel van een bloemmotief. Alleen dat ene patroontje, dat heb ik toch zo lief.

Je hebt soms van die mensen die plakken maar wat raak. Met een behangetje van een piek of een wansmaak van een knaak. Maar zie ik dat een kamer zo behangen is, dan voel ik me precies in een gevangenis. Zeg Marie, Marie luister even. Hey, met van die rozen als op jouw wangen, zeg, daar zou ik mijn kamer mee willen behangen. Ja, weet je wat het is? Dat gaf een beetje meer kleur aan mijn leven. Ja, het is dat ik in de overbrugging loop, anders zou ik mijn weekloon ervoor willen geven.

0: Met niks al had ik geen reeks meer voor een gordijn. Want dit behang zou om te zoenen zijn. Want dit behang zou om te zoenen zijn.
1: Die Doris, ja, hij blijft leven. Goed, dat was een opname van Doris de Stommanders. Het is een echte naam. En met deze rozen zou ik jouw behangen willen zijn. We zijn bijna 20 minuten bezig hier met het programma. En ja, na het wild geweld van Alice Cooper zijn we toch een klein beetje rustiger naartoe gegaan. Met dus Doris en de beste rozen. Wat doen we? Wat hebben we? Wat draaien we? Ja, de volgende. Kissing in the Back Rose van de Drifters zometeen. Die gaan we draaien. En dat is uit 1974.
2: We gooien met de gouden hits. Pas op, we vliegen om je oren. Al dat mooie goud krijg je hier te horen.
3: Yes, sir, boy.
4: Your mama says that

Tjaka tjaka tjaka, dat was Hillbilly muziek, oftewel rock and roll van Johnny and the Rockers en Feeling Like Rockin'. We blijven rocken hier in bij de Flashback Show. Nee hoor, is niet waar. We gaan heel iets anders draaien, jongens. We gaan countrymuziek draaien. En een van de beste countrymuziekzangers die wij ooit gehad hebben hier in het hitwezen van het verleden, dat is natuurlijk John Denver. En we pakken ze meteen zijn grootste hits. Hier is Any Song uit het begin van de jaren 70. Kom maar, jongen.

De BB&Q Band was dat met Genius. En dat was een opname uit de jaren 80. Als je zo iedere keer de tekst hoort, dan zou je gaan zeggen van... Your wish is my command. Zou beter passen, maar goed. We zijn 34 minuten op een paar seconden na precies bezig. En dat is nu dus precies. Hier in de Flashback Show, dat is ruim een half uur. En daarvoor hadden we een opname die... Dan heb ik even op mijn lijstje spieken, jongens. Nogal bekend in de oren klonken door John Denver, begin jaren 70. Eigenlijk had ik die, het was namelijk een langspeelplaat, liefst een hele LP willen draaien. Nou, ik heb het maar niet gedaan, ik heb toch maar weer één liedje gehouden. Maar John Denver, die komt nog wel een keertje meer hier terug in de Flashback Show in de toekomst. Annie's Song was dat, een van zijn grootste hits die hij gehad heeft. Begin jaren 70 in de hitparade. Wat hebben we allemaal nog meer op ons lijstje? Want ik moet er toch eventjes goed bij kijken. Kijk op de monitor en we gaan... Ja, jongens, we gaan terug in de tijd. We gaan echt terug in de tijd. Dan gaan we ook echt terug in de tijd ook, jongens. Eerst een lekker singeltje. Tjaka, tjaka, ja. En we gaan terug in de tijd, heb ik gezegd, hè? Terug in de tijd naar de jaren 50 met Rita Corita en een tijd voor een lekker kopje koffie. Koffie, koffie, ja, lekker!

dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.

Dat waren de Hollies met Look Through Any Window. Nou, jongens, dat was terug in de tijd naar 1967. Lang geleden allemaal alweer. Ik moet hem snel even afzetten, want die cd er allemaal zo door. Dat heb je wel, hè. Goed, ik heb op dit moment helemaal... Jawel, ja, maar we blijven een beetje in de tijd hangen, jongens. Hè. Volgende platen die we gaan draaien, dat is deze. Everly Brothers.

Dat was Solita Adams en I'll Never Knew Love Like This Before uit 1995. Ook dat is weer een hele tijd, jongens. Ja, ja, het zie ik hem toch. De jaren gaan tellen, jawel. En u weet het, we draaien de muziek uit die tijd allemaal, hè. Nou, van de jaren 90 stappen we terug naar de jaren 60. En de volgende die we gaan draaien zometeen, dat is My Guy van Mary Wells. En dat is het begin van de jaren 60. En als u dat liedje hoort, dan kent u me van een of andere reclame, dacht ik zo.

0: elkaar.
1: Weer zo'n cd die eigenlijk het liefst helemaal zou willen draaien, hè? My Guy was dat van Mary Wells uit het begin van de jaren 60. Ook alweer heel lang geleden. We zijn ruim 50 minuten bezig. We draaien nou eventjes heel iets anders. We gaan naar accordeonmuziek, want het Cavelli Dio, we doen dat met La Patineurs. En James Last draaien we erachteraan met De Verlaten Mijn, oftewel De Lonely Shepherds.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

Eigenlijk wil ik niet de herrie gaan maken nu, maar oké. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval voor vandaag. We gaan er weer twee uurtjes tegenaan. Weer een hele hoop leuke muziekjes heb ik voor je klaarstaan, die we de komende twee uur voor je gaan draaien. Maar ook hebben we andere dingetjes. We gaan kijken naar wat er gebeurd is. Het speciale jaar wat we met je behandelen deze twee uur. Even kijken, wat is er allemaal gebeurd? We gaan kijken naar een nieuw wetboek. We hebben nog iets in met Bush. Zo lang geleden is het Bosnië-Herzegovina. Ja, daar staat hier iets. El Salvador, Frankrijk en nog gewoon Nederland. Er hebben ook nog wat dingetjes van wat er allemaal gebeurd is dit jaar waar we het met je over gaan hebben. Ook zijn er hits geweest. Laten we eens gaan kijken welke hits er in de commerciële lijst hoog geëindigd waren dit jaar. Op nummer 10 stond daar W, Please Don't Go en End of the Road van Boys to Men. Stond op nummer 9. 8 was voor Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. En Mr. Big met To Be With You stond op nummer 7 dat jaar. 6, Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael. En op nummer 5, Just Another Day van John Sedaka. The Inner Circle, die stond dat jaar op nummer 4 met Sweat a la la la la long. En The Guns N' Roses heren met Knocking on Heaven's Door op nummer 3. 2 was dat jaar voor It's My Life van Dr. Alban. En in ons basisjaar, waar we de komende 2 uur met je over gaan hebben, stond op nummer 1 Snap and the Rhythm is a Dancer in 1992. En doet dat ABBA ook nog een hele grote hit dat jaar. Je hoort hem al een beetje. Dit is uit dat jaar 1992. Voulez-vous, oftewel Anna, Björn, Agneta en Frida. ABBA.

Jade en The Ordinary Love uit ons basisjaar 1992. En tegenwoordig probeert ze het wel weer een beetje, Jade, maar het lukt niet meer in die getalen dat ze plaatjes verkocht krijgt als ze in de 90er, eind 80er

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. De drie mannen die worden verdacht van discriminatie en mishandeling van drie vrouwen op Koningsdag in Eindhoven hebben zich vandaag gemeld bij de politie. Die had herkenbare beelden van ze verspreid. De drie slachtoffers zouden zijn uitgescholden vanwege hun huidskleur en daarna zijn geslagen. Ook gooide een van de daders een blikje drinken leeg in de nek van een van de vrouwen en een van hun fietsen werd vernield. Hotel Holiday Inn op Vellenoord gaat tegen de grond. In de plaats daarvan komen meer dan 1000 nieuwe woningen. Ontwikkelaar EM heeft het Holiday Inn Hotel overgenomen van eigenaar Somerset Capital Partners. De gebiedsontwikkeling van Vellenoord in Eindhoven is daarmee weer een stap verder. De woningbouw in Eindhoven dreigt in 2031 volledig stil te vallen als de versterking van het stroomnet op het huidige tempo doorgaat. Dat concluderen de 21 MRE-gemeenten samen met Enexis. Over de crisisaanpak die 2 weken geleden werd aangekondigd is gisteren meer duidelijk geworden. Om een volledige bouwstop te voorkomen moet de komende jaren 1 op de 3 straten in Eindhoven worden opengebroken. Het aantal Eindhovense hbo-studenten uit het buitenland groeit fors. Blijkt uit cijfers van Fontys Hogescholen. Bij de Fontys-opleidingen in de stad nam het aantal buitenlandse studenten in 4 jaar tijd met 45% toe tot 3150 in totaal. De meeste van deze studenten komen uit Europese landen. Vooral Bulgaarse, Roemeense, Belgische, Poolse en Spaanse studenten weten Eindhoven goed te vinden. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can kliniek in Eindhoven, die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. En ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. En in het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werden ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. De vondst die nu is gedaan bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport in onze app en op studio040.nl.

Living Blues and the Boogie Woogie Woman uit 1975. En we gaan weer een aantal jaartjes de tijd omhoog en dan gaan we naar ons basisjaar 1987. Was het een hit voor ABC.

other side of the world. Nog een keer. Katie Turnstall en The Other Side of the World uit 2005 alweer. Terug naar ons basisjaar 1987. Het Kroatische jongetje Maja Gasper wordt symbolisch uitgeroepen tot de 5 miljardste wereldburger. En nu, ja, 1971, hier op jouw favoriete radiozender, Paul Bernard Sagan. En dat komt uit 1971. Goodbye forever.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ja, dat was ook gelijk de titel. Grandmother's Feathered Bed. En daarvoor trouwens hadden we Paul de Leeuw met Vlieg met Mimi naar de regenboog. Zijn passiflage op het Eurovisie Songfestival, hè?

Are you ready to fly? Oftewel Rosalla uit ons basisjaar 1992. Het jaar dat ik nog een zaterdag... Ik heb het wel eens meer verteld volgens mij. Een zaterdagavondprogrammaatje had. En daar deden wij dan alleen maar dit soort leuke, lekkere, dansbare nummertjes draaien. Ja, ik had nog een collega erbij. Onzurigen. Maar dat is alweer een heel tijdje geleden. Dus... Tot straks. Naar het nieuws.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis-directeur Goossens in een bericht van NOS Nieuws zorgt er een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen, 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol.

0: elektrolyten en superverfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

En nog een keertje. Tudu, tudu. Ja, ik moet een beetje lachen, maar ik mag eigenlijk niet meezingen. Dus het is wel leuk om te doen. Dus, okay. Welkom in tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We zijn bezig met 1992, het jaar waar ook weer hits te bewonderen waren. In het eerste uurtje hebben we gekeken naar de hits van de commerciële omroepen. Laten we nu eens gaan kijken naar de hits die er waren in de publieke omroepen. En dan laten we daar eens even kijken naar de top 10 van het jaar natuurlijk weer. Je ziet er toch anders uit. Op nummer 10 stond daar Mariah Carey en I'll Be There, de unplugged versie. Too Unlimited en The Twilight Zone op nummer 9 en 8 was voor Mr. Big, To Be With You. Dan Sweat Alalalong van Inner City op nummer 7 en 6 was The Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael en Elton John stond daar op nummer 5 en 4 was voor Snap, Rhythm is a Dancer. Dan de top 3 op 3W en Please Don't Go and It's My Life van Dr. Alban stond daar op nummer 2 en... Verrassen, maar toch heel anders hier in deze top 100 van 2000, of nee, sorry, 1992 stond Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door.

het. Ho, la, la, la. Ha. Jongen, jongen, jongen. 2000 niet, maar 1992. Daar hebben we het met je over. En dit is wel zo'n beetje uit dat jaar. Dit is Lady Gaga en de Pokerface.

Ik onmiddellijk dat ding uit. Stilte. Ik ken er helemaal niet tegen, tegen die herrie. Ik ga weg naar het enge bos. Ajus.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 14 juli organiseert INV Best een best kort zomerwandeling. Vanaf de parkeerplaats bij Nieuwpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best. Tijdens deze begeleide wandeling neemt een IVN-gids en een begeleider deelnemers mee voor een ontspannende tocht van ongeveer 3 kilometer door de natuur. Het tempo ligt laag en de route gaat over goed begaanbare paden met onderweg mogelijkheden om te rusten. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is bedoeld voor iedereen die graag in gezelschap de natuur wil beleven. Na afloop is er gelegenheid om samen iets te drinken. Op dinsdag 14 juli bij Natuurpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

weet niet wat het is. Als ik dit plaatje opzet, dan word ik gewoon vrolijk. Maakt niet uit of het maandag, dinsdag, woensdag, donderdag is, maar vrijdag. I'm in love. The Cure uit ons basisjaar 1992 alweer. Jongen, jongen, jongen. Yes. Iets een pietje verder terug in de tijd. Toen waren deze drie dames op tv. En Donna Linton die had daar de titelsong van. Dan heb ik het over de serie Charlie's Angels. Er zijn trouwens ook films van gemaakt hè, de laatste tijd. Maar oké, dit was nog het origineel.

Ja, wat moet ik erop zeggen? Eigenlijk... Wel, wel, wel, oftewel Duffy. Ik ga nog eens kijken wat er allemaal gebeurd is in het jaar 1992. Een F-16 stort neer in de wijk Hassel bij S in Hengelo. Doordat de meeste brokstukken neerkomen op een klein grasveldje midden in de wijk, gebeuren er geen persoonlijke ongelukken. De piloot weet zich te redden met zijn schietstoel. En een aardbeving in Oost-Turkije kost meer dan 500 mensen het leven in 1992. Dirk Vermand, die vertrekt met de Space Shuttle Atlantis. En als eerste Belg is hij de eerste ruimtevaart-Belg, om het zo maar te zeggen. En dan Huis ten Bos, een Japans attractiepark met diverse nagebouwde Nederlandse gebouwen, is geopend en heet dus Huis ten Bos in Japan. Dan de Zaraïse rebellen die bezetten het Nationaal Radiostation en eisen daarmee de aftreden van de regering in 1992. Ik weet niet wat met 2000 zit vandaag, maar het zit een beetje in mijn hoofd. Roberta Bonnert wordt de eerste Canadese vrouw trouwens in de ruimte, als we het daarover hebben. Die is met diezelfde Space Shuttle omhoog gegaan. En Boris Yeltsin, de president van Rusland in 1992, kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. En het verdrag van Maastricht, dat tijdens de Nederlandse voorzitterschap in december 1991 werd gesloten, wordt ondertekend door de lidstaten van de Europese Unie. De Britten, die toen nog lid waren, hebben voorbehoud gemaakt voor de mondaire eenwording. En de sociale paragraaf, die wijzen ze dan ook totaal af. En daar ben je dan nog eventjes, wat hebben we nog meer? In Albertville in Frankrijk, daar begint de Olympische Winterspelen in 1992. En Jim Curry lost Stefan Egberg af naar na 22 weken als nummer 1 op de wereldrangreis der tennisprofessionals. Maar de Amerikaan moest zijn positie al 6 weken daarna weer afstaan aan de Zweed. Nou, dat voor nu. Ik wou zeggen straks meer, maar we zitten al in de tweede uur, dus straks niks meer. Het volgende programma hebben we weer een nieuw jaar en weer wat nieuwe feintjes voor je over dat jaar in de bouwval zitten. Nu eerst eventjes Clouseau uit 1992.

Ja, ik zeg het ook maar eventjes. Rondell uit 2022. En ik kijk even naar de tijd. Het zit er weer bijna op, zie ik zo in één keer. Maar oké, nog eerst even Patrick Hernandez.

Love of My Life van Queen. En sommige mensen hebben het allemaal over de Bohemian Rhapsody en dat soort platen. Maar voor mij is dit een van de mooiste die Freddie Mercury ooit heeft geschreven. Hey, het zit erop voor vandaag. Ik zou zeggen tot de volgende keer.

0: Pietrus Basiliek in Oorschot vinden deze zomer orgelconcerten plaats op het gerestaureerde Smitsorgel. Op zondag 12 juli speelt organist Tanny van Loon een concert om 3:00 middags. Het historische orgel staat bekend om zijn rijke en krachtige klanken en biedt een bijzondere luisterervaring in de monumentale basiliek aan de markt in Oorschot. Later in de zomer, op zondag 30 augustus, volgt een tweede concert met organist Rob Nijlof. Eveneens om 3:00 middags. Een mooie gelegenheid om voor liefhebbers van klassieke orgelmuziek. Kom dus luisteren op zondag 12 juli om 3:00 middags in de Sint-Pieters Basiliek in Oorschot.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Shehu ontkent de beschuldigingen. Kushner wil samen met Ivanka, de dochter van Trump, op het terrein een luxe resort laten bouwen. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt er een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
2: Zon en Breugel.
10: station met de meeste muziekvariatie.

0: informatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer. Yes, we mogen weer.
4: Hebben zin in de zomer.
2: Corné Wolfs.
5: Attentie alsjeblieft, let op.
6: Hit sound smack.

van de wedstrijd gisteravond. Ik zat op het puntje van mijn stoel tussen Spanje en België. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zo mag het zijn. En zo kan het ook gaan. Teddy Swims heeft de Hits on Smash de aandachttrekker van deze week te pakken. En dat is ook een geweldig nummer. Ik verwacht er veel van. Break Up in Reverse. Maar we gaan toch vooruit kijken. Want de komende twee uren zijn van jou en mij. Het is de Hits on 30 onder auspiciën van Henk Kremer. De derde officiële reguliere zomerseditie. 11 juli 2026. Het is de 11e jaargang alweer, week 28. En het kijken- en luisterdag is niet alleen bepalend, maar ook de gegevens verstrekt door en verkregen van de diverse sociale media. Onder de streamingplatforms Spotify, TikTok en Apple Music. Statistisch gezien en gesproken in deze lijst hebben we vandaag van doen met 2 zittenblijvers, 3 oude namenheids, 4 verse en verdwenen platen. 8 Nederlandse artiesten, daarvan 2 in het Nederlands gezongen, 12 afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika, 5 uit het Verenigd Koninkrijk.

Supertrio van vorige week. Toen op 3 van 2 min 1. Voormalig iets aan Smash. Olivia Dean staat er 10 weken in. 4 weken ervan de bovenste beste geweest met Baby Steps. 2 voormalig iets aan Smash en aandachttrekker van 1. Stonden ze 2 weken Nothing But Thieves. Hebben een heel harde single van een nieuwe album uit. Inmiddels 6 weken in de lijst. Met ook nog een ex-3FM mega hit achter hun naam Evolution. En op nummer 1 van 12. Wat een supersprong, zegt voormalig iets aan Smash. Aandachttrekker en Q Music Alarm. Schrijf 2 weken voor On My Soul. Straks op 28 de tweede versie notering met een stip in de lijst. Binnengekomen Snow Patrol featuring Kylie Minogue en These Alarms. Dan op 29 van 24, 5 naar beneden. Bakermat featuring Rani, 4 weken.

20, min 6 van 21, voormalig Hitstandsmeisje, aandachttrekker en Q Music Alarm schrijft Harry Styles. 18 weken voor American Girls en 28 de tweede versus Snow Patrol featuring Kylie Minogue en These Alarms met een stip eerste weeks. Een stipnotering op 22 straks van 28 plus 6 voor Joshua Peter en Inside My Mind. En ook een stipnotering tweede weeks afkomstig van het 25ste studioalbum van The Rolling Stones. Foreign Tongues, Jealous Lover gaat er 5 omhoog met stip. In de tweede week van 28 naar 23. Op 24 min 10 van 14 Mountain Todd. 12 weken van Earrings. En dit is nummer 25. Ook een stipnotering. De nieuwe single van de Canadese Céline Dion. Nadat het een stuk minder ging. Jarenlang eindelijk weer van zich doen spreken. Met bonjour, pardon, merci. Met een stipnotering.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Evenals die van de andere slachtoffers van de oorlogen, die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen, maar hij liet zich niet meer zien. Ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Een nieuwe verdachte is nog niet aangehouden. De politie zegt dat het vermoedelijk om een witte man gaat en heeft geen informatie die op een politieke motivatie voor de moord wijst. De 78-jarige Widdecombe was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
6: We zijn er weer.
7: Yes, we mogen weer.
8: We hebben zin in de zomer.
5: Corné Wolfs.
9: Attentie alsjeblieft, let op.
10: The hit sound smack.

is Wham's en Speak Up in Reverse. De hit sound smash in de aandachttrekker. Het tweede gedeelte van de hit sound 30 onder auspiciën van Henk Kramer. Het is jaargang 11, week 28, 11 juli 11-7-2026. De derde officiële reguliere zomerse editie.

van vorige week. Toen in de lijst op 3 van 2, min 1. Voor Madrid Sound Smash, Olivia Jean en Baby Steps. 10 weken in de lijst, 4 weken ervan de bovenste beste. Nummer 2 van 1 voor Madrid Sound Smash, Aandachttrekker. 3FM en Megahit, Nothing But Thieves. 6 weken voor de track die 2 weken bovenaan de lijst stond, Evolution. En nummer 1 van 12 met een supersprong. Een superstip voor Madrid Sound Smash, Aandachttrekker. Q Music, Alarmschijf, Bruno Mars. 2 weken.

Plus 2 van 19 Michael Jackson. De 4 weken voor Chicago. Straks op 12. Plus 1 van 13 Alex Warren. 4 weken voor Passenger. Excuse me, alarmschijf. Uit de top 10 gevallen. Min 4 de 4e week van 9 uit.

Voormalig Ritsansmeisje, 11 weken de lijst. Vierde van de bovenste beste. De op 2 na populairste van deze week. Olivia Dean en Baby Steps op 3 gelijk gebleven. Met een stip plus 2 van 4 naar 2. Voormalig Ritsansmeisje, aandacht trekken. En Q-Music Alarm schrijft Taylor Swift. Vijfde week. En I knew it, I knew you. En de bovenste beste is voor de tweede achtereen volgende week. De plaat die 3 weken de lijst van het eerst staat. Voormalig Ritsansmeisje, aandacht trekken. 3FM meeritter. Q-Music Alarm schrijft nu dus 3 weken de lijst. Bruno Mars van het album The Romantic and On My Soul. Kentje een razend prettige werkweek. Info@ritsan.com is het e-mailadres van Henk Kramer. Het mijne Cornel Wolfset@gmail.com. Doe alles wat je doet, voorzichtig. Respect voor elkaar. En lief voor elkaar. Dit is

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. Volgens de brandweer kunnen brandstofdampen en extra brandstof in de auto gevaarlijke situaties veroorzaken. Het meenemen van benzine is wel toegestaan, zolang dat volgens de veiligheidsregels gebeurt. En sowieso niet meer dan 240 liter extra brandstof in je auto. Toch adviseert de brandweer om benzine of diesel alleen in de brandstoftank te vervoeren. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken, net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen, maar hij liet zich niet meer zien, ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader en ook niet via een video. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Volgens de eerste aanwijzingen kreeg de piloot tijdens de vlucht gezondheidsproblemen. Kort na de start verloor hij de controle over de paraglider en botste hij tegen een boom. Het ongeluk gebeurde op de Seiser Alm, dat is een populaire plek voor tandemvluchten in het Italiaanse Zuid-Tirol. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.

0: nieuws. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. En vier journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. Ze moeten komende week verschijnen voor een federale grand jury in New York. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. De artikelen gingen over vermeende veiligheidsproblemen met een door Qatar geschonken vliegtuig. De Amerikaanse overheid heeft die berichtgeving eerder altijd stellig ontkend. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio.snb.nl.
5: Radio
4: SNB.
6: 90s mix. DJ Kickens 90s mix.
7: In my house, in my house, in my house.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie.

0: konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf 2 koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. En volgens de rechtbank is dat nu dus geen geldige reden om de huurovereenkomst alsnog te beëindigen. De woningcorporatie wilde de woning geven aan iemand die dringend woonruimte zoekt. De corporatie moet ook de proceskosten betalen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
6: SNB
7: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
6: SNB. Met dit uur de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

Visualize it.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten.

0: Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
8: SNB. Met dit uur de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Volinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. En in Bretagne, in het uiterste westen van

0: Jansen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
4: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en broodjes. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. En voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan nog tot en met zondag voorafgaande aan de lunch via een e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt een mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur in de middag in buurthuis De Vlinderheid in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: allerbeste van de jaren 50 tot nu. SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Wolinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alle.

0: Voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: John en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mocadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items.

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Sonnenbreugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up galerie van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 2:30 tot 4:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

road to Mandalay from Bombay.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roefsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: infuriated me.
1: Ja, een goede avond. We zijn er weer, Caribisch Carousel, live vanuit de studio bij Zonnebreugel. Ik ben er vanavond tot 9 uur, Marion Del Prado en je

Ja, met Saludando, a los salseros, luister je naar het begin van Caribisch Carousel Radio zonder breugel. Ik ben Marion Prado, ik ben er tot 9 uur. En het is vandaag 6 juli. Het grappige is dat het hier 1 graad warmer is dan op Curaçao. Het andere is dat op Curaçao de temperatuur vannacht hetzelfde blijft en bij ons hij 10 graden zakt. Afijn, we gaan er weer een 2 uurtjes gevarieerde muziek van maken. Ik had vanmiddag weer heel erg veel blijheid met het maken van het programma. Dat is toch altijd naar muziek luisteren, dat ontspant. En ja, ik doe het graag.

Ja, en ik weet in ieder geval dat er één luisteraar is en die ligt in Leiden op de rug te luisteren naar Caribisch Carousel. Dankjewel, Bianca. De volgende, Tres Diaz, Alexandra Breu. Hij is donderdag in Amsterdam.

Ja, mooie tekst weer over liefde en wat iemand wil en wat iemand niet wil. Ik zei net, ligt iemand op zijn rug. Dat bedoelde ik natuurlijk mee dat mensen in tuinstoelen in hun tuin liggen met het weer. En op de bank, in de airco. En inmiddels zullen ze wel naar de keuken gaan en gaan koken. Afijn, een mooi oudje van Afrikando.

Ja, en hij is toch wel een van de grootheden ook uit Fania tijdperk. Mijn jingle die begint met die toespraak van hoe heet die? Martin Luther King. Dat muziekje wat erachter zit, dat komt van een van zijn LP's, van Acid. Hij heeft met dit nummer Guarare in 1975 een Grammy Award gewonnen. Hij is eigenlijk pas in 2006 overleden aan complicaties van een hartoperatie. Het was een Puerto Ricaan. Hij is in de Bronx en East Harlem opgegroeid. Daar werd hij geconfronteerd met de jazz en de salsa. Hij is toch wel een van de grote slagwerkers, conga's. En zijn bijnaam was Hard Hands. Oké, de volgende is weer muziek van eigen bodem. Belgische bodem eigenlijk. Dat is Tommy Soto. En een nummer wat ik niet zo vaak gedraaid heb. Un son para enamorados. Ofwel een liedje voor verliefden.

de komende tijd weer met een soloalbum uitkomt. Dus het gaat hem goed. Hij is steeds muziek aan... Zo, gaan we even uitzetten. Hij is muziek aan het schrijven en... nou ja, Thomas Klauw heeft ook heel veel optredens. Afijn, even iets anders. Ik was gisteren, had ik eens gedacht... toen ben ik gaan kijken naar hier in Eindhoven, de Wielenwaal. Dat is een heel groot park waar Frits Philips woonde. Dat hebben ze tegenwoordig opengezet voor het publiek. En daar vinden allerlei culturele dingen plaats. Er is van de natuurmonumenten is er inmiddels ook een museum gekomen en zo. Erg leuk. En mijn dochter die heeft als vriendin mensen die haar elke keer vragen om op te treden. En ik was daar dus gisteren. Ik ga jullie even een stukje laten horen van een nummer... waar ik straks het origineel van ga draaien. Even kijken of het gaat lukken. Kom. Nee, dat doet hij niet. Ik dacht hij gaat nu wel op de computer. Wacht even. Ja, nee.

was duidelijk een jazzgitarist die ze even had geleend. En die wilde de tres invullen, maar dat ging niet helemaal als je goed luistert. Maar desalniettemin. Dat was mijn dochter live en ze zingt Spaans, ze zingt Engels en Afrikaans ook nog. Dus ja, dit is een nummer van Cetangano. En ik ben ooit met haar naar een concert van deze man geweest. Het is een Madrileen, een rapper. En die toert rond en die doet een beetje zijn concerten zoals Roda de Holanda. Dan zit ze met een heleboel vrienden aan tafel. Zo zit hij ook op het podium. En dan spelen ze dit soort nummers. En die vrienden van hem die vallen dan in met een gitaar. Of ze klappen. Of er is een toetertje. Of van alles en nog wat. Grote artiest in Spanje. En ik vind het heel leuk dat ze dat gewoon zomaar weer opgepakt heeft. En ja, eigenlijk een cover ervan gemaakt heeft voor de eigen manier. Dit is het origineel.

0: vida.
1: ¡Vámonos! ¡Vamos, Quinto!
2: Ja, nu zit ik ook nog te luisteren. Ik denk dat ik een ander nummer van C. Tangano op heb gezet, maar het doet er niet toe. Het geeft wel hetzelfde sfeertje aan. En zoals ik al zei, ze zitten dan met die concerten met een tafel op het podium met heel veel vrienden, muzikanten, vrienden. En dan, ja, dan krijg je zo de Roda de Hollanda. Dus wordt van alles gezongen en met elkaar gedaan. Dat is hartstikke leuk. Ik vond het een heel leuk concert. Ik dacht, nou, wat ga ik nou naar een rapperconcert? Maar het was hartstikke leuk. De volgende is natuurlijk van Romeo Santos en Prince Royce. Komende zondag in het Zuiderpark.

Ja, ik moet altijd lachen om mezelf, want dan heb ik het over een cd, maar ja, dat is gewoon maar een medium waarop het uitgebracht wordt. Het is natuurlijk een album en er staan hartstikke mooie nummers op. Ik heb hem ook als hotshot gehad en ik denk dat we erg gaan genieten komende zondag in Den Haag in het Zuiderpark. De volgende is een band waar ik het al vaak over gehad heb. Ik draai er ook veel van, Septepo Accaré. En ik heb het ook verteld, want ik heb ook die als een maand, in een maand als hotshot gehad. Zij hebben van een hele beroemde songwriter, waar veel artiesten gebruik van maken, hebben ze een song-album gemaakt. En dit is een nummer van wat eigenlijk door Mark Anthony wordt vertolkt. Maar zij hebben er dus een andere draai aan gegeven.

Omar Alfonso. En die heeft dus wel 200 liedjes geschreven. Onder andere voor Mark Anthony, Gilberto Santa Rosa. Hij is een Panamees. En dat album wat Acaré dus gemaakt heeft, dat heet Homenaje a las Canciones de Omar Alfonso. En dit was er één van. Mooi album. Ik weet niet of jullie het al horen op feesten, maar de bewerking van AI op salsa-nummers is ook in volle gang. Dat is wat achtergebleven, omdat het natuurlijk wat moeilijker is met die percussie en zo. Maar ik hoor het gewoon de hele tijd. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind sommige nummers, zoals het nummer wat ik nu op heb staan, is best wel heel erg goed. Maar ik hoor toch eigenlijk nog het liefst gewoon...

Ja, goed dansbaar nummer natuurlijk. Een DJ die ook veel maakt is DJ Moreno. Je vindt ze op Spotify. Maar op YouTube staan heel veel AI-bewerkte nummers. Ik ben benieuwd waar het naartoe gaat. En ja, je kan dus als DJ kan je gewoon helemaal je eigen nummers bijstellen en maken en noem maar op. De volgende is een fijne van Linda Leida. Leida heet ze, ja. La Alegría del Montuno. En daarmee zijn we beland alweer 10 minuten voor de klok van 8 uur. En dat houdt in dat ik zometeen moet gaan overschakelen naar onze automaat voor het nieuws. En dan ben ik er natuurlijk na 8 uur nog met een uurtje Caribisch Carousel, de radio Som en Bre.

Ja, en daar is helemaal niks AI's aan. Dit is gewoon pure muziek door muzikanten. En dat praten wat ze doen, ze vertellen altijd hele verhalen. Ik heb het al eens eerder verteld. Dat is eigenlijk de pregoneren heet dat. En dat is eigenlijk de voorloper van rappen. Maar ja, alles heeft zo een andere naam. En ook natuurlijk in een ander genre.

ben benieuwd hoor, die techniek van AI. Want die gaat natuurlijk ook beter worden. Alleen als je bijvoorbeeld Timba hoort of zo, dan ben ik toch heel benieuwd wat mensen daar dan zelf nog aan willen veranderen. En er is natuurlijk een heleboel discussie gaande over wat nou eigenlijk wel mag en niet mag. Want mag je er dingen uithalen? Mag je eigenlijk dingen wel toevoegen? Maar goed, uiteindelijk kan je gewoon je eigen nummers maken. En dan geloof ik niet dat DJ's zo creatief zijn als echte muzikanten. Linda Leida was dat, een Cubaanse. Even kijken, ik denk dat we de laatste of ene laatste nummer ingaan. Ik zei het net al, blijf luisteren naar de klok van 8 uur. Dan ben ik er met nog wat variaties op het salsa feestenpad. En dat duurt tot 9 uur. Tot zo!